0: 15 euro. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radiopros Spaghetti Festijn in Jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
1: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
2: ProsFM
3: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

0: komt. En als ik dan alleen ben, mag ik dan bij jou?
1: Ros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProzFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be.

0: vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
2: Pros FM
3: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

Campus FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de

Goes FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprost.be.

0: opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radiopros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
1: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros, Lijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
3: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: Pros FM.
5: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de

FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprost.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
0: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

Bos FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprost.be.

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of het en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Kioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen, bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Pulse FM.
5: Goedemorgen.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Ja, zeg Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
3: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
2: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
3: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer en ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
2: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website, autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
3: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
4: En dankzij de elektrische Axiom bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels, 26B in Lessen. En bel 0475 817 608.
5: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: In Wevelgem in West-Vlaanderen hebben vier gemaskerde mannen een pokertoernooi overvallen. Ze maakten 30.000 euro buit. Ze vielen een bar binnen waar het pokertoernooi aan de gang was. Ze bedreigden de eigenaar en de spelers en gingen er met de volledige prijzenpot vandoor. De Brandenburger Tor in Berlijn kleurde gisteravond in de regenboogkleuren. Het was een hart onder de riem voor de LGBTQ+ gemeenschap. Zaterdagavond reed een automobilist in op een menigte die op straat kwam voor de Pride. Daarbij vielen 1 dode en 29 gewonden. De dader had banden met terreurgroep IS. Hij werd gisteravond doodgeschoten door de politie. In Spanje is de grote bosbrand in de buurt van Madrid onder controle. Dat melden Spaanse media. Het gaat daar de komende dagen nog wel blijven branden, maar het vuur breidt niet meer uit. De brand heeft 50.000 hectare natuur verwoest en is daarmee de zwaarste natuurbrand ooit in Spanje. Bij een Russische luchtaanval in het noorden van Oekraïne zijn 2 doden gevallen, onder hen een kind van 10. Dat melden de lokale autoriteiten. Een 20-tal mensen raakten ook gewond. De aanval vond plaats op een supermarkt in een stad op zo'n 115 kilometer van Kiev. De dag begint wisselvallig met hier en daar een bui. In de loop van de dag wordt het droog en komt de zon erdoor, maximaal tot 25 graden. Morgen ineens een pak warmer, tot 31 graden en volop zon. De dagen nadien blijft het zomeren met temperaturen tot 35 graden.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
4: Ron van der Steen.
5: Radio Pros. Zomert erop los.

Marva Mollet is haar echte naam, maar ze is vooral bekend als Marva. Het is een Vlaamse zangeres die tussen 1963 en 1980 erg populair was bij ons in Vlaanderen. En sinds 1980 heeft ze zich een beetje teruggetrokken uit de muziekindustrie. Vrienden, een bijzonder goeiemorgen. Het is alweer maandag, we zijn 27 juli. En voor veel mensen is dat een maandag om terug te gaan werken, maar sommige mensen zijn zo blij dat er terug een beetje rust terugkeert. Tomorrowland is gedaan, de Huinse feesten zijn gedaan, dus er komt toch weer een beetje meer rust in de stad. En tot 9 uur ben ik bij jou en hier is Jimmy Frey.

0: Ik was deze ochtend vroeg uit de veren en ik dacht, ik ga nog eens een platendraaier aansluiten hier en een vinyl singeltje draaien. En dit was er eentje van Jimmy Frey en Jota Quiero Maria. En op de B-kant van dat singeltje vind ik een nummer van hem terug en dat heet Oh My Darling.
1: Pos FM.
2: Goedemorgen. Radio Pros, zomer erop los. Radio Pros, zomer erop los.

0: Misschien hang jij nog een beetje onderste boven van al dat feesten, misschien in het weekend, en zit dat nog een beetje in je lichaam. Ja, een beetje oefeningen doen voor je de deur uitgaat. En je hoorde deze klassieker van Diana Ross en Upside Down. En over Diana Ross gesproken, ze komt deze week naar België. En dat op vrijdag 31 juli. Ze komt naar de Lokerse feesten en ze treedt daarop om 10:30.
1: Well, this car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why, it's greased lightning.

0: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478-46-40-85 voor de betere verzorging aan huis.
2: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476-32-79-73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.

Misschien heb je gisteren ook geluisterd naar Ontbijtradio tussen 9 en 12 uur op zondag met Peter en Johnny. En er was een artiest aanwezig live in de studio, Nico uit Zottegem. En opeens in het interview hoorde ik een naam vallen over Erik Marijse. Ik dacht, die naam, die artiest, ken ik nog van vroeger. Dus ik ben eigenlijk een beetje beginnen zoeken in de database. En ik vond deze van Erik Marijse. En ik heb dit nummer eens gedraaid. Ik bel jou, mijn schat. Ik mis jou.

En voor de beste golden oldies zit je altijd goed hier bij ons bij Radio Pros FM. Je hoorde C'est ma vie is een nummer van de Belgische zanger Adamo. En in 1981 zette André Hazes een Nederlandstalige cover op zijn album Gewoon André onder de titel Het laatste rondje.

Sylvester kennen we allemaal nog wel van zijn andere grote hit die het meest gedraaid wordt eigenlijk, die You Make Me Feel. Dit was The Band of Gold van Sylvester uit 1983. Ik heb daar eigenlijk wel hele goede herinneringen aan van die periode, want dat was toen ook mijn eerste liefje dat ik leerde kennen. En Sonny O'Brien die had destijds een hit met Friday Night Forever, maar dat is al een paar dagen geleden nu, dat ligt achter ons. Goedemorgen, dit is Radio Pros FM.

Bruno Mars, hij doet het toch maar weer met een nieuwe single. En je hoorde On My Soul. En we gaan op naar 8 uur hier bij Radio Pros FM. Straks zijn we terug in deel 2 van de ochtendshow. Nog tot 9 uur. Tot aan onze collega Johnny Johnson. Want die is er vandaag ook bij met meezingers op de werkvloer tot 11 uur. Ik heb nog voor jou Shakira.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je

0: Mail nu naar info@prosfm.be. Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Ron van der Steen.
3: Goedemorgen, welkom bij Radio Pros.
4: Radio Pros.
3: Radio Pros.
4: Zomert erop los.

Bolland en Bolland, het zijn twee broers die een muziekcarrière hebben gestart ergens begin de jaren 70. En toen kwamen ze ook op de Nederlandse TV in het programma Voor de Vuist. Ja, dat is allemaal al heel lang geleden natuurlijk. Goedemorgen vrienden, welkom hier bij Radio Pros FM. Ik ben nog een uurtje bij jou tot 9 uur en ik heb nog heel wat fijne muziek voor jou klaarstaan.

0: Als je er pas bij komt, een bijzondere goeiemorgen en welkom hier bij Radio Pros FM. En tot op deze maandag 27 juli zijn we al. Het is ook de laatste maandag van deze maand al. Het gaat allemaal zo snel. En je hoorde net dit nummer. Morning Light is een bekend popnummer van de Nederlandse band George Baker Selection. Uitgebracht in 1973 en het nummer werd geschreven door frontman Hans Bouwens, of beter bekend onder zijn artiestennaam George Baker.
1: Pros FM 105.5, 107.1, 107.5, DAB+ en via de stream radiopros.be.

Maarten, lijkt zo'n beetje dat we in het voorprogramma zitten van meezingers op de werkvloer. Maar dat is voor straks bij collega Johnny Johnson na 9 uur. Je hoorde zingen met z'n allen. Ik dacht zingen met z'n twee, maar dat ga ik ook niet doen. Het was Julka Bas die je hoorde. Yellow.

1968, dat is bijna zo'n beetje de periode van de hippietijd. En dat was een hit van de Mick Jagger en de Rolling Stones samen. En je hoorde Jumping Jack Flash was dat. Ondertussen is collega Johnny Johnson ook binnengewandeld in de studio. En hij is meteen naar de koffieruimte gegaan. Dat is toch wel eens een goed idee. Nog een lekkere tas koffie krijgen zometeen. MUZIEK

Buddy Holly was killed in a plane crash.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
3: You're the one I need.
2: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand.

0: Bosjes. De inkom is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is Radio
2: Ros. Ron van der Steen.
3: Pulse FM.
1: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
2: Radio Ros, zomer erop los.

Er kwam in de jaren 60 en 70 heel wat mooie muziek op de markt. Allemaal ook op het Manton label. En dat waren ze, de Manhattans. En die hoorden ze nog een keer met deze Hurt. Allemaal gedraaid in de ochtend hier bij Radio Pros FM, waar je momenteel naar luistert.

Let's go! Dai Dai was dat het nieuwe nummer van Shakira en daar heeft ze toch weer een grote hit mee te pakken. En het is momenteel tijd voor de Radiopros supertip van deze week. Hij was gisteren nog bij ons live aanwezig in de studio tijdens ontbijtradio bij Peter en Johnny. Nico met de nieuwe single en de supertip van deze week is Mamma Mia Maria.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
3: Ah, hier zie je het, Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
2: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
3: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
2: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
3: Ja, dat zal wel.
1: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468-0867-57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
4: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.

Toch wel een bijzonder leuk nummer om nog eens te draaien zo op deze maandagochtend. Een beetje reggae muziek van John Lodge. En ja, die prins Mohammed die is thuisgebleven, die mocht niet meekomen. Je hoorde haar met More Than I Can Say. Ik heb nog een leuk nummertje gevonden in ons archief. Forget Him is het titel van de plaat en het is een nummer van Frank Evans.

0: Hey Joe is een nummer van deze Pussycat die je hoorde. Een van die gelukkige nummers uit de jaren 70 alweer. We gaan op naar 9 uur. Dat betekent dat ik hier moet plaatsruimen voor het programma zometeen. Na 9 uur Johnny Johnson met meezingers op de werkvloer. En wat mij betreft, ik ben vanavond nog eens terug tussen 8 en 10 uur. En dat voor een nieuwe aflevering van Sfeermakers. Graag tot vanavond.
1: Radio Pros.
2: Radio Pros.
3: Radio Pros.
2: Zomert erop los.
4: All right. You wanna dance?

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersum.
3: Het onderzoek naar de aanslag op de Pride in Berlijn loopt volop. Een man van 21 reed in op een menigte. Daarbij vielen 1 dode en 29 gewonden. Het lijkt er voorlopig op dat de man alleen handelde, maar dat onderzoekt het gerecht nog. De man had banden met IS. Dat richt zich al maar vaker op jonge mensen, zegt terreurjournalist Farouk Özkeniz.
4: Na de val van het kalifaat zou je denken dat IS van de aardbodem verdwenen is, maar dat is helemaal niet zo. Ze zijn volledig ondergronds gegaan en eigenlijk volledig digitaal. Alle propaganda van IS is allemaal via sociale media terug te vinden. En jonge mensen lijken daar toch wel door gefascineerd te zijn.
3: Gisteravond kleurde de Brandenburger Tor in Berlijn in de regenboogkleuren als steun voor de LGBTQ+ gemeenschap. De aanslag in Berlijn heeft voorlopig geen impact op het dreigingsniveau in ons land. Dat meldt het OCAT dat het dreigingsniveau analyseert. Binnenkort staan ook in België Pride-evenementen gepland, onder meer in Antwerpen. De Antwerpse politie laat weten dat de Pride altijd goed beveiligd wordt en dat dat ook nu het geval zal zijn. Bedrijven zullen zelf moeten opdraaien voor de kosten van klagende klanten en dat vanaf volgend jaar. Het gaat om ontevreden klanten die naar de consumentenombudsdienst stappen, dat schrijft HLN. Bedoeling is om de druk op bedrijven op te voeren, zodat ze klanten niet in de kou laten staan. HLN-journalist Timmy van Diepen.
5: Tot voor kort droeg eigenlijk de belastingbetaler de kosten. Stel dat je als burger ontevreden was met bijvoorbeeld een factuur die je gekregen had van een bouwbedrijf en je wou die betwisten.

0: te bestrijden. Zo'n 42.000 hectare is al in de as gelegd en de ellende is nog niet voorbij, want de komende dagen wordt het daar opnieuw erg warm. In Spanje is de grote bosbrand in de buurt van Madrid onder controle, dat melden Spaanse media. Het gaat daar de komende dagen nog wel blijven branden, maar het vuur breidt niet meer uit. De brand heeft 50.000 hectare natuur verwoest en is daarmee de zwaarste natuurbrand ooit in Spanje. De dag begint wisselvallig met hier en daar een bui. In de loop van de dag wordt het droog en komt de zon erdoor, maximaal tot 25 graden. Morgen ineens een pak warmer, tot 31 graden en volop zon. De dagen nadien blijft het zomeren met temperaturen tot 35 graden.
1: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
2: ProsFM.
3: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.
4: Johnny Johnson.

Johnson. Jawel. In een instrumentale om de morgen mee te beginnen. Dit waren de Surfers en Wipe Out. Het is 9:05 geworden. Vrienden, een bijzonder goede morgen allemaal. We bedanken alvast collega Ron van der Steen voor het programma De Ochtendshow hier op jouw radio. Ik ben bij u tot een uur of

0: Een bijzonder goede morgen, vrienden, als je nu pas afstemt. Dit is jouw radio, Radio Tros FM. U bent weer beland in het programma. De mooiste muziek en meezingers op de werkvloer. Ja, vrienden, en het is weer maandag, ik weet het. Het is weer maandag, het is weer werkendag voor sommige mensen. Ja, we zitten wel een beetje in de verlofperiode, wat leuk is. Natuurlijk is dat leuk. Voor sommige mensen, maar er zijn ook nog mensen die moeten werken. Voor deze mensen draaien we muziek op de werkvloer. Elke maandag en woensdag trouwens tussen 9 en 11 uur. Je kan een plaatje aanvragen voor een collega. We draaien ambiance op de werkvloer. Dan draaien we twee leuke platen waar je helemaal toteloos kan opgaan. En we hebben ook onze jukebox meegebracht. Dat is voor het tweede gedeelte. In ieder geval, u bent welkom hier bij Radio Tros FM. Met alle muziek voor alle luisteraars. Hier zijn de Kreuners. En wat komen moet, dat komt. Ja, ja, ja. Het is een gezegde, maar het is echt wel de waarheid.
1: Hoofden raken de grond.

er echt niet veel aan veranderen. Wat komen moet, dat komt. De Kreuners gaan binnenkort weer optreden. Met aan de drums Ben Krabbe. Ja, die heeft nu toch tijd genoeg, hè. Geen blokken meer, dus ja. Kan men zich volop concentreren. Op zijn drummen bij de Kreuners. Een van de mooiste vind ik zelf. Wat komen moet, dat komt. Even terug de tijd in nu met de gekste groepen. Ja, Liverpool, England. Hier is Show Wari Wari. En Baby Tell Me Where.

0: een heel klein beetje gek. Ze maakt alleen maar doo-wop muziek en een beetje rock'n'roll. Dus show Waddy, Waddy and When. Vrienden, we zijn vandaag maandag 27 juli. Het gaat ontzettend snel. We zijn bijna augustus. Dat betekent de volgende vakantiemaand komt er zometeen aan. Ja, echt waar. En als ik zeg zometeen, dan is dat heel snel. Voor de mensen die aan het luisteren zijn, jullie weten de frequenties. Maar misschien zijn er ook mensen bij die het nog niet weten.
1: Roos FM 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus en via de stream radiopros.be.
0: Voilà, ja, het is soms niet gemakkelijk, ik weet het. Met al die frequenties, je zou er helemaal gek van worden. Maar probeer toch maar eens gewoon. Je zult zien, je komt meteen bij Pros terecht. Hier is Bonnie Laurie Bianco en I Cry in the Night.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
1: Van service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jongen en jongen onzien. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdeler van Aixam voor Groot Aalst. De Moeitijn.
2: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
3: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
2: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
3: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
2: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
3: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chiotti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze, knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
2: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
4: Ons FM 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is Radio Bros.
5: Johnny Johnson.

1979 was een prachtig jaar voor deze band. Ze maakten 2 hits, maar dit was de bekendste. Dit was Vogue en Dancing the Night Away. Vrienden, als je gisteren geluisterd hebt naar de radio, naar onze omgeving.

spaghetti of een spaghetti veggie of een krok bolognese. Het is allemaal mogelijk hier op de radio. Maar je moet wel lid zijn. Lid worden is ook niet zo heel moeilijk.

En dan kan je ook van alles gratis winnen bij ons. Zo gaat dat nu eenmaal. Leuke prijzen. En vandaag gaan we er ook één bij doen. Je kan een gratis spaghetti

0: Diependalen Lucien. Diependalen Lucien. Als je me hoort, bel naar de 070 22 22 50 en je krijgt een gratis spaghetti. Leuk hè? Ah, het zal wel zijn. Hier is Jannes en ik zing als de zon schijnt.
1: Ik lach in mijn bed.

Ik hoop dat iedereen al klaar zit om te zingen, want tegen woensdag is het 36 graden, vrienden. Amai. Dus hou jullie maar klaar. Geniet nog een beetje van die schaduw nu, want we draaien Jannes en Zing als de zon schijnt. Meteen een goede plaats om ons, ons ambiance kwartiertje te beginnen. Ambiance op de werkvloer, hè? Ja, ja, zo gaat dat hier bij ons. Ambiance op de werkvloer, dat betekent dat we twee platen gaan draaien voor mensen.

weet niet. Normaal is dat toch maar één, hè? Ja, dacht het. Goed, ook voor de mensen die gepensioneerd zijn. Ja, die mogen we zeker niet vergeten. Als jullie me nu horen op het werk ergens, leg gewoon het werk neer. Voor twee platen, het mag. Gewoon om een beetje ambiance te geven. Ja, ja, en het zal ambiance zijn, hoor. Ha, geloof me maar. De Polonaise wordt zo meteen ingezet met de zware jongens. Yes.

maar al maandag. Oh jongens, dat gaat ongelooflijk snel. Deze plaat werd aangevraagd door Greta uit Aalst. Eentje van Cluzo. Ah wel, we gaan eens dansen, zie Greta. Het moet allemaal en het kan allemaal. Allemaal via Radio Proost FM. Jouw radio.

0: zoek naar een vakman die zijn stil kent in het klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, giprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierij, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
3: Pols FM.
4: Goedemorgen. Met meezingers op de werkvloer.

Sir Rod Stewart en This Old Heart of Mine. Ja, het gaat al bijna 60 jaar mee, dus we moeten het zeker wat in doog houden. Ik zou nogmaals vragen aan Diependalen Lucien om ons even te bellen. Want Lucien, je hebt een gratis spaghetti of een krok of een spaghetti veggie gewonnen. Dus gewoon even bellen naar de 070 22 22 50. Volgende plaat wordt aangevraagd door Molly. Ik heb de vroegde plaat aan van Dirty Dancing en The Time of My Life. Ik heb juist mijn kindjes naar de kap gedaan. Nu strijken en naar jou luisteren. Wel, dat is gewoon geweldig, Molly. Voor jou, Bill Medley en Jennifer Warnes.

0: met dat strijkijzer. Want als je deze muziek hoort... Ja, dat is muziek om mee te dansen, hè. Bill Medley en Jennifer Warnes. En If I Had The Time Of My Life, vrienden. Volgende plaats, die we gaan draaien, is er eentje voor Ronnieke Poppens. Het Zwolm, hij kan ons terug ontvangen, hij is super happy. En wij ook natuurlijk. En hij vroeg een plaat aan van Elton John en Nikita.
1: Neem nu vlug de telefoon bij de hand en vraag je favoriete plaat aan. Vraag je favoriete plaat aan. Via de Prost app of bel 070 22 22 50. 070 22 22 50. En misschien hoor jij jouw favoriete plaat op de radio.

0: gaan we iemand anders uit onze lijst halen. Nikita draaiden we en Elton John. Vrienden, ik ga even afscheid nemen. Ik kom zo meteen terug. En dat met deel 2 van de meezingers. Hier is André Hazes Junior. En ik haal alles uit het leven. Tot zo meteen.
1: In handen in mijn haar. Denk ik nou over de keuzes die ik in mijn jonge leven heb gemaakt. Ik wil niet zeggen dat ik spijt heb, maar het blijft mij achtervolgen.

Rotterdam, of in Den Haag, of in Carré. Dan zei hij graag zo langs zijn neus weg tegen mensen dat hij mijn vader was, de vader van André. Gelukkig heeft hij dat nog jaren kunnen zeggen. En dat is iets waar ik bijzonder blij om ben. Want op de dag, ik zal het nooit vergeten, dat ik hem verloor.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio.

0: So lonely, lonely, lonely, lonely.
1: Ja, jongen, goed.
0: Ah, ik denk niet dat dat een probleem gaat zijn voor Sting, uiteraard. 1979, The Police, and I'm so lonely. Vrienden, welkom in deel 2 van de

0: 27/7/2026. Dit is een heel rare dame. Ze heeft ooit meegespeeld in een film van James Bond. Dan heb ik het over de zeer excentrieke Grace Jones. En ze ziet alles door een roze bril. Ici, c'est la vie en rose.
1: Qu'est-ce que...

als je de foto's bekijkt van deze dame, zal je wel een beetje schrik van krijgen. Alhoewel, ze is zeer lief. Ze heeft trouwens nog een poosje in België gewoond. Deze Grace Jones en ici, c'est la vie en rose. Ja, zo moeten we allemaal denken. Vrienden, we zitten in deel 2 van onze meezingers. Ik heb het er straks al gezegd. Je kan bij ons een spaghetti croque monsieur, spaghetti veggie of een croque bolognese winnen. Wat moet je daarvoor doen? Ja, bijna helemaal niets, hè. We hadden dus straks een nummer getrokken, maar we doen 1 persoon per uur. Dus we zitten in deel 2 van ons programma. Dus gaan we er een andere persoon bij nemen, want je moet wel bellen. Op de 070 22 22 50. Het is zeer interessant, want we maakten gisteren al bekend dat tijdens de live programma's iedereen die lid is bij ons kans maakt op een gratis toegangskaart voor de spaghettiavond. Tijdens een willekeurig live programma, en we zitten live, wordt er een naam uit onze ledenlijst getrokken. En dat hebben wij gedaan. Hoor jij je naam op de radio? Bel dan meteen. Vlieg eens vlug naar de live DJ op de 070 22 22 50. Ons spaghetti festijn gaat door op zaterdag 5 september. Win je dit ticketje, dan moet je gewoon naar de kassa komen, je naam zeggen en dan krijg je van ons een gratis spaghetti. Maar je moet wel lid zijn. Dus alle even gewoon lid maken op www.pros.be en daar gewoon even al je gegevens, je geboortedatum en zo verder invullen. Want dat is ook zeer belangrijk, want dan krijg je ook met jouw verjaardag kaartjes en meerdere cadeautjes. We zaten aan nummer 27 en daar gaan we er nu 10 bij doen. Even kijken, 10 bij doen. Dat betekent dat we aan nummer 37 zijn. En dat is Jean Demarie. Demarie Jean, als je luistert, gewoon even bellen naar de 070 22 22 50. Heel simpel. Als je luistert, Jean, bel ons en je krijgt een gratis spaghetti of een croque monsieur of een spaghetti veggie of een croque bolognese. Heel simpel. Hier zijn de Fortunes.

trouwens binnenkort maak ik een programma helemaal gewijd aan Pieter van Bamber. En daar ga je binnenkort zeker meer van horen. The Fortunes and You've Got Your Troubles. And I've Got Mine. Dat is zo duidelijk als iets. Even terug wat shaken gaan we doen met deze plaat. Die werd aangevraagd door Rogerke. Ja, Rogerke denkt dat hij vandaag echt wel eens gaat shaken. Hij vroeg me die plaat van Jerome en de Bang Gang. Oké, okay. BB Jerome en de Bang Gang en Shock Rock. Rogerke, niet vallen hè jongen, niet vallen hè. Meedansen en meezingen, dat mag uiteraard.

0: Zeker, die is weer helemaal aan het meedansen. Ik hoop niet op het dak, hè, want het is een dakwerker, onze Roger. Malika van Jerobeke zei, ja, wel ja. BB Jerome en de Bang Gang en Chuck Ross. Ik kreeg een telefoontje van Mark en Christian uit Denderleeuw. Ze vroegen een plaatje aan voor alle mensen op de werkvloer en ook voor de mensen die gepensioneerd zijn. Een plaatje van Sinneke, ik doe wat ik wil.
1: Neem nu vlug de telefoon bij de hand en vraag je favoriete plaat aan. Vraag je favoriete plaat aan. Via de Prost app of bel 070 22 22 50. 070 22 22 50. En misschien hoor jij jouw favoriete plaat op de radio.

zeggen we groot gelijk, hè, Mark en Christian. Ik doe wat ik wil, dat is voor de mensen die gepensioneerd zijn. Ja, ja, ja, ja, ja. Genieten moeten jullie doen, genieten. Heel mooi liedje trouwens. Sierke en ik doe wat ik wil. Een beetje van dat. Ik heb het nog nooit zo voor me. Als onze vriend Jean Demarie moest luisteren, wel Jacques, geef ons gewoon een telefoontje en dan heb jij een gratis spaghetti van ons. Oh, leuk, hè? Ja, gratis is gratis, vrienden. Echt waar. Het is een grote spaghetti, dat kan ik je al verzekeren. Hier zijn de Sutherland Brothers.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerstie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.

0: meteen een amazing in Royal Wolst.
1: Ja, ja.
0: Onze goede vriend Gerard Joling is weer zijn longen uit het lijf aan het zingen bij de toppers in Nederland. Iedereen doet het. Zometeen de nieuwe supertip, onze sympathieke Nico. 105.5, 107.1, 107.5 en 30.

Een zeer fijne man. Echt waar. Zeer leuke man. Uit Zottegem, hè? Onze Nico. En mama. Mia. Maria. Mama, Mia, Maria. Gewoon drie M'en na elkaar. Super tip voor deze week hier bij Radio Bros. Ja, vrienden, het is tijd geworden. We zijn 3 minuten na 10:30. We moeten onze jukebox bovenhalen. Onze jukebox, je kent het wel. Ja, onze jukebox doet elke week zijn eigen zin een beetje. Dan draait hij 2 platen uit zijn repertoire. Want hij heeft ongeveer zo'n 3000 of 4000 platen erop staan. Dus ja, we laten hem vandaag kiezen. Ik ben eens benieuwd waar hij ons vandaag gaat brengen. We steken er een muntje in. Ja, een muntje van 50 euro. Wauw. Dan moet het een goede plaat zijn, hè? Want anders gaat dat niet door. Even kijken. Oh, we gaan terug de tijd in. Een beetje Pieter van Bandenstijl, denk ik. Hier is de King, Elvis Presley. Jailhouse Rock.

Ilhals Rocket. Rafke heeft me een muntje gegeven en die zegt, stik dat maar in de jukebox. Ah ja, dat is goed, Raf. We gaan eens proberen wat hij nu uit zijn gleuf gaat toveren. Je weet het, elke maandag en woensdag. Jukebox time. Hij zal in rock'n'roll een beetje blijven, denk ik wel hoor. Ja. Terug naar de jaren 60. Doen we! Jerry Lee Lewis!

enige echte killer, Jerry Lee Lewis. En Great Balls of Fire, dat was onze jukebox voor vandaag. En ik zei het al, binnenkort doen we een programma ter ere van Pieter van Band.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door daks, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476-32-79-73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.

Disco Time uit de jaren 70. Draaiden we Chic en dat met Le Freak. Nou vrienden, we hebben een mailtje gekregen uit Spanje. Daar zitten onze goede vrienden van de Tropical. Ja, Mario van Damme. Het is vandaag zijn vrouwtje, haar verjaardag. Vandaag is het jouw dag. Gelukkige verjaardag aan de liefste, mooiste en sterkste vrouw die je kan. Oh, la la la la la. Bedankt dat je al die jaren aan mijn zijde staat. In mooie en moeilijke tijden. Valerieke Wambak, gelukkige verjaardag. En voor jou deze plaat. Laat jullie maar een keer goed gaan daar in Spanje. Hier is Justin.

Yeah. Binnenkort is het weer werkendag internet, hè? In de Tropical Beach. Justin DeWilt en Cheerio. Allee, we gaan er nog een bijdraaien zien. Deze draaien we ook voor Benny Cornelis op Creta. Marco Schuitmaak.

0: Ongelooflijke platen.
1: Goh, jongens toch.
0: Engel bewaarder Marco Schuitmaker. Het is al een groot feest in België, in Spanje, in Griekenland, in Creta. Ja jongens, laat jullie maar een keer goed gaan. En straks gaan we dat verder zetten met onze collega Raf Vermoezen. Want die zit hier al helemaal klaar. Allee, als je dan toch aan het dansen bent. Ken je deze nog? Genghis Khan en kaboutertjes. Soms zie je die wel een keer, hè?

kaboutertjes zijn, maar ook roze olifantjes. Oh, gaan we opwerpen. Vrienden, dat is weer het einde van ons programma hier. De meezingers vandaag waren...

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
5: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: ProsFM 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is
1: Radio Pros.
3: Luister mee van 11 tot 2. Middagradio met Raf Vermoezen.

Dennis Russels. En My Friend the Wind. Ja, ja, onze vriend de wind. Laat hem maar waaien. Want het wordt deze week heet, hè. Voorspellen voor woensdag 36 graden. Ja, ik weet niet wat ik me ga aan.

27 juli is al de laatste maandag van de maand. Betekent ook dat de eerste maand vakantie er bijna op zit. Voor de schoolgaande jeugd en vele andere mensen. Zoals leerkrachten en zo verder. Wij zijn de komende 3 uur er terug bij. Rond 1:30. Niet 3, maar 4 op een rij. Ja. Ook gaan we spaghetti's weggeven aan de leden. Ben je nog geen lid? Onze Johnny heeft het ook al gezegd. Word snel lid, want nu zijn het spaghetti's. Maar wat is het de volgende keer? Hè? Ja, ja, ja. Je hebt er alleen maar voordeel mee om lid te worden van Pros FM. En ook onze Johnny bedanken voor zijn afgelopen programma. Meezingers op de werkvloer. En ze graag woensdag er terug bij. Ziezo, wij zijn erbij tot 2 uur. We gaan er iets aan beginnen.

0: vertellen.
1: Hij is nog maandag voor de middag, hè. Nog wat rustig aan doen. Bobby Prins en Als Bloemen Konden Praten. Hier bij Pros FM. Piet Vierman is aan de beurt. Sailing Home.

0: huisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Iedergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478-46-40-85 voor de betere verzorging aan huis.
1: Ja, zeg Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
2: Maar nee, zotteke, dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
1: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
2: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer en ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
1: Inderdaad, kijk maar eens op hun website, autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
2: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
3: En dankzij de elektrische Aixam bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels, 26B in Lessen. En bel 0475-817-608.
4: Pros FM, 105.5, 107.1, 107.5, DAB+, en via de stream, radiopros.be.

ook een aangename dame, deze Arlie. Hebben we ook al mogen ontvangen hier bij je Pros FM. We zien nog een beetje wakker worden. Swoop, African boy. Misschien met dit wat wakker worden.

Supremes en Where Did Your Love Go hier op Radio Pros FM. Zo dadelijk Mick Jagger, maar eerst voor ons Molly, Jannes en de hit medley.

0: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
3: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
4: You're the one I need.
3: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand.

is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classic

was natuurlijk een hele mooie van onze Rob de Nijs. Ik hou alleen van jou in het Engels. I only love you. Ja, dan zoveel uit het buitenland luisteren, hè. We hebben ook een spaghetti weg te geven. Dat is voor de schrijver Troch. Dus de schrijver Troch, bellen naar de studio.

Je hoorde Simply Red, If You Don't Know Me By Now. Dan ga je mij nooit niet leren kennen, hè? Bijna 4 jaar op de radio. Dus als je de schrijver terug bellen naar de 070 22 22 50 en je hebt een gratis spaghetti gewonnen of een

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersum.
3: Een van de twee verdachten van de steekpartij in Gent is aangehouden. Dat heeft de onderzoeksrechter beslist. Vorige week maandag vielen twee mannen twee anderen aan. Een jongen van 19 raakte daarbij zwaar gewond. Hij was zelfs even in levensgevaar. De politie is nog op zoek naar de tweede verdachte en onderzoekt of er een link is met de steekpartij een dag eerder. De Gentse feesten zitten er officieel op. Om 10 uur vanochtend werd het laatste nummer We Are The Champions gedraaid op de Vlasmarkt. Daarna ging de muziek onherroepelijk uit na 10 dagen feesten. Deze feestvierders bleven tot het allerlaatste moment.
4: Het was een goede huisfeest. Het doel was iets van vuil in de vuilbar smijten en dan gaan we naar huis.
5: Ik wil even sfeerbeheer, de politie, iedereen die de Gentse feesten staande houdt en die daaraan meedoet, bedanken. Echt, jullie zijn toppertjes. Merci dat jullie het allemaal veilig, leuk en sfeer houden. Noem ik naar de wc.
3: In totaal lokte deze editie zo'n 1,5 miljoen mensen. Ga niet naar Bordeaux, dat is een oproep van de Franse regering. In het departement Gironde woeden op dit moment zware bosbranden. En het ziet er niet goed uit, weet journaliste Louise Bouquet, die daar voor ons is.
6: Want het weer gaat de komende dagen ook veranderen. Tot nu toe heeft het zo af en toe een keer geregend. Was het ook niet zo heel warm, rond de 25 graden. Maar dat gaat morgen veranderen. Dan gaan we weer boven 30 graden. Woensdag spreken ze zelfs van 38 graden. Dus dan wordt het voor de brandweer opnieuw evalueren wat die nieuwe situatie gaat doen met het vuur en hoe ze dat verder zullen moeten aanpakken.
3: De Franse minister van Economie heeft ook al 13.000 bedrijven in de regio laten evacueren. Het ebola-virus blijft om zich heen grijpen in Congo. Daar zijn in minder dan 2 weken tijd al meer dan 1000 besmettingen bijgekomen. Dat melden de Congolese autoriteiten op X. In het land zijn nu al ruim 3000 mensen besmet geraakt met ebola. Meer dan 1300 mensen overleden aan het virus. Ook de WHO waarschuwde al dat de uitbraak snel uitbreidt. Bij Oekraïnse drone-aanvallen op Rusland zijn 2 doden en 17 gewonden gevallen. Dat melden de Russische autoriteiten.

Cars met Drive. En we zijn 8 minuten na de klok van 12 uur geworden. Hartelijk welkom in het tweede uur van de middagradio op je maandag. Als je aan het eten bent en smakelijk eten, George Michael nu aan de beurt.

0: beetje invasie. Moest die meneer van daarnet belde uit Zottegem nog luisteren, gelieve eens terug contact op te nemen met de studio, zodat we het kunnen oplossen om u lid te maken. George Michael hoorde je uit 84 en Carol's Whisper. Zo dadelijk viertakt, maar eerst Nick Kane op je radio.
1: Pulse FM. Goedemiddag. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

0: Live. En als je graag een gratis spaghetti hebt, de Trog, de schrijver, die mag nog een half uurtje bellen naar de 070 22 22 50 voor een gratis spaghetti of croque-monsieur. Dus de schrijver Trog, bellen.
1: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen?
2: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
1: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
2: Wij doen het met hart en handen.
3: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
4: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
3: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
4: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
3: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
4: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18 uur 30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 08 80 of op www.deleijzengalmaarden.be.
3: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
5: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB Plus en via de stream radiopros.be.
6: Maandag is je middagradio nog gezelliger. Middagradio met Raf Vermoezen op Radio Pros.

wat mooie LP's gemaakt. Deze Fleetwood Mac. As Long As You Follow. Zo dadelijk onze supertip van de week. En dat is van eentje van Nico. Een zeer aangenaam persoon was gisteren hier nog te gast in de ontbijtradio. Die krijg je zo meteen. Maar eerst deze van de Stranglers en Golden Brown bij Pros FM.

Radio Pros FM overal te beluisteren. Via onze 3-4 frequenties. Ik weet het op de duur niet meer. Water Cruise of zoiets. Ja. Dit is Leo Sayer. En Thunder in My Heart. Ja, dat klinkt al beter. Mijn stem bedoel ik. Hè. De muziek klinkt hier altijd goed.

0: je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardwerksestraat 131 in Aalst.
1: De service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen, loggen door al jaren en jaren nozing. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De Moeitijn.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Als adverteren moet renderen. Dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be. 107.1 107.

X-Session on en on hier op Pros FM. Volgend uur, als je lid bent, goed luisteren. Dan geven we weer een nieuwe naam. Om lid te worden kan je ook steeds bellen naar 070 22 22 50. Lakse

ook veel te snel van onze weg gerukt. Deze Rockset, Sleeping in My Car, bij ProZFM op de middag. André Hazes en Zeg Maar Niets Meer.

komt altijd aan bod hier in de middagradio. Onze André Hazes en zeg maar niets meer. We gaan richting 1 uur. Ja, nog 2 platen te gaan. En dan zijn

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
5: Middag Radio, met Raf Vermoezen.

1 uur geworden bij Pros FM. Van harte welkom in het derde en laatste deel van de middagradio op je maandag. En we gaan er nog iemand uit te nemen voor een gratis spaghetti of croque monsieur. En dat is Daze Marina. Dus Daze Marina, als je dit hoort, bellen naar de 070 22 22 50.

0: lid worden en gratis komen eten. En dat heeft onze Marina ook zo gedaan.
1: Pols FM, goedemiddag.
0: John West en de Lange Frans en alles wat ik zoek.

0: gang. Het huis lijkt te vragen, hoe vul ik de dagen? De bloemen ze treuren, verliezen hun kleur. En ook de lakens zoeken je warmte. Het bed voelt zich eenzaam, wat mis ik je geur. De dozen staan klaar, maar ik ben het nog niet. Alles kent hier zijn plaats, zelfs mijn verdriet. Waar ik ook ga, het is jou dat ik zie. Laat me niet los, blijf nog wat hier.
1: Onze Hugo en de dozen staan klaar. Ja, dat is niet goed, hè, als die dozen klaarstaan. Zodat ik de Giulio, de Negrelische jas. Eerst de Crooked House en The Weather With You. Zeker overmorgen, als het 36 graden wordt.

0: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelaren. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
1: Puls FM.
2: Goedemiddag. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
3: Luister mee van 11 tot 2. Middagradio met Raf Vermoezen.

Joop en Ray, Ryan Adams, Run to You. Maar eerst gaan we nog een plaat draaien voor onze Johan uit Herzelen en voor zijn vrouwtje Frida. Hè? En vroeg After All en If You Need Me. Ik kan dat een keer hoe vastnemen, ja. Een goede plakker.

weet het niet, maar iedere week kan je je favoriete plaat doorsturen op Raf Vermoezen op Radio Pros. En daar gaan we nu aan beginnen.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerste, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans, professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen, bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
5: Pros FM 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus en via de stream radiopros.be.
6: Middagradio.
7: Goedemiddag.
6: Met Raf Vermoezen.

even serieus op Pros FM. We gaan richting 2 uur. Sammy Moore en La Fiesta. Want straks is het siesta.

Fiesta. Ziezo, beste vrienden en vriendinnen, we zijn aan het einde gekomen van deze middagradio. De laatste maandag van de maand juli. Dadelijk is er siesta. Ja, nog twee platen krijgen jullie van mij. Zo dadelijk de police. Niet de politie, hè, maar de police. Police, God, police. Maar eerst deze Ace of Base en Cruel Summer. Graag tot woensdag, yo!

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: ProsFM. Goedemiddag.

0: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Ik denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
3: Ja zeg Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
4: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
3: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
4: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer en ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
3: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website, autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
4: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
5: En dankzij de elektrische Axiom bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels, 26B in Lessen. En bel 0475 817 608.
6: Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de Pros FM app die je kan downloaden in de Google Play Store en

0: thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idrichem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478-46-40-85 voor de betere verzorging aan huis.
1: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics.

0: Mixer volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy and dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardwerksestraat 131 in Aalst.
1: Van service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik mijn pitchen lodgen door al jaren en jaren nog zien. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van Aixam voor Groot Aalst.
2: De Moeitijn.
3: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
4: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
3: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
4: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
3: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
5: Pulse FM.
6: Goedemiddag. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

Bos FM 105.5, 107.1, 107.5, DAB+, en via de stream radioprost.be.

0: Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna, die is niet meer zo te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah, wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be. 105.5, 107.1, 107.5 en 30.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersum.
3: Een steekpartij in het centrum van Parijs in Frankrijk. Daar zijn vanochtend 3 vrouwen gewond geraakt. Ze werden alle 3 naar het ziekenhuis gebracht, maar zijn niet in levensgevaar. De politie kon de verdachte wel meteen oppakken. Het gaat om een man van 31 met psychische problemen. Het onderzoek loopt. In Seattle, in de VS, is het dodental na de schietpartij van gisteravond opgelopen tot 3. Dat meldde Amerikaanse media. 4 anderen raakten gewond, onder hen ook een kindje van 2. Een schutter opende het vuur op een foodtruckfestival. De verdachte is opgepakt, zijn motief is nog niet duidelijk. Het parket gaat in beroep tegen de vrijspraak van de 4 agenten die betrokken waren bij de dood van een man van 26 in Wetteren. Het incident dateert al van bijna 5 jaar geleden. Tijdens een politieinterventie hielden de agenten de man in bedwang. Hij kwam daarbij om het leven. De agenten werden beschuldigd van opzettelijke slagen en verwondingen en schuldig verzuim, maar werden door de correctionele rechtbank vrijgesproken. Nu gaat het parket dus toch in beroep. Ook de nabestaanden lieten eerder al weten in beroep te gaan. En heb je ooit al eens 580.000 euro willen winnen? Dan heb ik goed nieuws voor jou. Want streamingsdienst Netflix geeft dat geld aan iemand die wereldkampioen darts Luke Littler kan verslaan. In september staan de selectieproeven op het programma. Uiteindelijk mogen 20 deelnemers het daarna opnemen tegen Luke the Nuke. Beat Luke Littler wordt op 30 oktober live uitgezonden. Het is wisselend bewolkt. Aan zee schijnt de zon met maxima tot 25 graden. Vanavond en vannacht helder, morgen zonnig met maxima tot 29 graden. Woensdag opnieuw zonnig en zeer warm. Lokaal kan het zelfs 34 graden worden. Ook de dagen daarna mooi zomerweer.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

I Don't Wanna Be A Hero was een geweldige plaat van Johnny Hates, yes, begin van de jaren 80. Welkom, het is alweer een nieuwe aflevering van Hits in the Spits. Het is vandaag maandag. Dat betekent dat de werkweek alweer begonnen is en dat jij misschien gedaan hebt werken. Of dat je er nog moet aan beginnen. Wie zou het zeggen? Enfin, in ieder geval, ik wens iedereen een fijne maandag namiddag toe. Dankjewel aan de voorgaande collega's voor hun fijne programma ook alweer. Hè. Ja, de Ronde van Frankrijk is gereden. De Ronde van Frankrijk.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de

Ook omdat er binnenkort de zomerhit van Radio 2 eraan komt van onze vrienden van de grote radios natuurlijk. Maar wij zijn daar even goed bevriend mee dan dat we zeggen dat is een concurrent, want dat is ook niet zo. Dan weet je dat Sam Goris een van de genomineerden is met dit liedje Rak. Ik vind het een van de beste zomerhits van het moment, want de rest wat er nog bij hoort is niet zo groot. Dus Sam Goris ofwel... James Cook en onze Gert Verhulst maken misschien wel veel kans om die zomerrit naar huis te nemen. Goed, wat heb ik voor jou nu klaarstaan? We gaan even terug naar de jaren 60 met de Yardbirds. De Yardbirds en dat met For Your Love.

0: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
1: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
2: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
1: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
2: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
1: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
2: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
3: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
4: Pulse FM.
5: Goedemiddag.

0: kwam uit Nederland en ze maakte toch ook wel een leuke platen. Onder meer deze, The Weeknd van Heart and Fire. Dan heb je ook nog de groep en die kwam dan uit Engeland. Dat was Heart, Wind and Fire. Die hadden dan nog net iets meer genre aan hun gat hangen dan deze natuurlijk. Goed, wat heb ik nu voor jou klaarstaan? Hè? Even eens kijken wat er in de lijst klaarstaat. Dat is onze supertip van de week. En dat is Mama Mia Maria van onze Nico en Alex waren met Ordinary. Dat zijn de twee volgende platen die we nu voor jou gaan draaien.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my love, I take one look at you, you're taking me.

een lekkere meezinger en daar houden we wel van natuurlijk. Hè. Dat er nog zangers zijn die toch nog wel muziek weten maken. En deze Nico uit de omgeving van Zottegem, denk ik dat hij woonde. Deze Mama Mia Maria. En dat was nog eens de fijne zanger, onze Nico. Ik heb er ooit een keer weer opgetreden in de Gouden Kootraak. Dat weet je misschien nog wel als je daar naartoe geweest bent. Goed, wat heb ik voor jou? Dit is net voor de boodschappen Way Parker Jr. met Ghostbusters. Maar dan is het ook een momentje komen dat we eventjes een rustmomentje gaan pakken. Rond 4:30 doen we dat altijd. We doen dat deze keer ook met de Monday Blues uit 1967 met Nights in White Satin. Dat is op zich al een geweldige rustig nummer. En dit is er nog zo eentje. Eentje om mee weg te dromen, eentje om met rust te komen. Dit is The Jealous Guy van Roxy Music. Fijne middag allemaal, dit is Pulse FM.

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chiotti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475-600-819.
2: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
3: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
2: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
3: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
2: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
3: Ja, dat zal wel.
4: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468-0867-57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
5: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
6: Pros FM
7: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.
5: Gerrit de Groot. De hits in de spits.

0: Dit is Dansbaar. Dit is een geweldige plaat natuurlijk. En Dansbaar gesproken. Dansbaar is er elke zaterdag tussen 16 en 18 uur, als ik me niet vergis, van onze fijne Jo van Brabant. En die maakt dan de beste dansmuziek. Platen brengt hij dan wel mee. En dan heb je toch wel een heel leuk programma. Silver had ook wel een leuke hit met deze dansbare plaat van Foreign Affair. Dan hebben wij terug een nieuwe fijne plaat van onze Niels de Stansbader. Moet ik wel zeggen, Niels de Stansbader, hij maakt toch altijd wel fijne platen. En heel veel artiesten maken er dan tijdens de zomer ook wel een leuke zomerhit. Maar ze vergeten er wel één ding in te zetten. Die vibe van die zomer, die mis ik toch wel eigenlijk. Allee, Vuur en Vlam, is dat dan de titel dat het moet brengen om een zomerhit op de wereld te zetten? Ik weet het niet. Ik weet niet wat jij ervan denkt, maar ik weet wel, dit is een nieuwe Niels de Stansbader.
1: 7 uur liep de apotheek binnen, want waar moet je in godsnaam

zijn. Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

We blijven nog eventjes met Nederlandstalig werk, maar dan wel een plaatje dat een tijdje geleden is gemaakt. Als dat gebeurt, dat was nog eventjes de fijne Ingeborg. Ze zit in haar in het panel van onze fijne programma. En dat is natuurlijk Can You See Your Voice? Ze zouden een keer nieuwe programma's moeten maken met Can You See Your Voice. Ik vond dat wel leuk om naar te kijken. En daar zat een tijdje Ingeborg in, maar dat is blijkbaar momenteel niet zo het geval. Goed, Tom Dice is ook een echte Belg en heeft ook een nieuwe single uit. Don So Long Goodbye. Enfin, we gaan er eens eventjes naar luisteren. Het is de eerste keer dat ik hem draai sinds dat de plaat is uitgekomen. Enfin, de nieuwe Tom Dice.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
5: ProsFM.
6: Goedenavond.
3: Gerrit de Groot. De hits in de spits.

Zeven zonden heeft die man misschien wel achter de rug. Heeft over laatste nieuwe single geweest en dat was de supertip van de vorige week. Maar dit was nog eventjes een klassiekertje van hem. Geweldig nummertje, Zeven Zonden. Dat draait toch nog met heel veel plezier. Dat is toch wel vol een bak ambiance, hè? En dit is ook wel een ambiance plaat in dit uur van een dag. Shut Up and Dance, Walk the Moon.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en

twee icoontjes die bij elkaar gekomen zijn op één plaat. En dat is het resultaat daarvan. I'm Your Angel, Celine Dion en R. Kelly was nog eventjes een plaat uit de 90's. Begin jaren 80 scoorde zij een grote hit met onder meer deze. Back on the Chain Gang. Dan heb ik het over de Pretenders.

0: Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
1: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
0: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
1: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer en ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
0: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website, autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
1: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
2: En dankzij de elektrische Axiom bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels 26B in Lessen en bel 0475 817 608.
3: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
4: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, giprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in Bankiraai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
3: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
4: Wij doen het met hart en handen.
5: 105.5, 107.1, 107.5 en

Ik voel me ook goed en dat is toch wel belangrijk dat iemand zich goed voelt, want ziek zijn is natuurlijk nooit meer leuk. Dat wordt welke ziekte dat je zou hebben. Is dat een verkoudheidje of een ernstige ziekte? Als je goed voelt, is toch wel fijn meegenomen. Hè? We krijgen weer hoge temperaturen. De temperaturen gaan weer boven de 30 graden gaan. Gelukkig gaat het geen 38 graden zijn of meer, maar toch 233 graden. Woensdag en zo is het toch wel weer van dat het toch wel de temperaturen weer boven de 30 graden gaan uitsteken. Dat wil zeggen dat het weer warm gaat worden en dat wij toch wel gaan zweten en puffen. Want woensdag hebben we dan weer een feestje af te handelen en dat van de camping van de 54ste verjaardag daar. Dus het zal wel fijn zijn. Enfin, we gaan er naar uitkijken en we gaan zien wat het geven zal. In ieder geval ga ik misschien dit ook wel draaien. I can get no satisfaction. Dit zijn nog eens de heren van de Rolling Stones. Op Pros FM. Een fijne avond iedereen. En u luistert naar de frequenties DAB+ ofwel via internet.

Heel mooi, hè? My Way. Frank Sinatra natuurlijk. Ik denk dat ik heel veel mensen gelukkig gemaakt heb met dit plaatje nog eens te draaien. En het is lang geleden dat ik daar nog aan dacht van dat moet er zeker bij zijn. Zomerhits zijn er omgedraaid te worden. Rond 17:30 draai ik sowieso een geweldige zomerhit. Dit is een zomerhit van 1987. Verleden week draaide ik die andere zomerhit van hem. En nu gaan we nog eens deze draaien. Waar nummer 1 heeft meegestaan in 87. Dit is Papa Chico.

binnenkort naar Tienen, naar Suiker, ook die mannen van Clouseau. En misschien gaan ze dit ook nog wel draaien, want het is toch wel een meezingertje eigenlijk wel, hè. Een van die grote klassiekers van onze Clouseau en Sven Thibault. Dan is het tijd geworden om even naar de jaren 90 te gaan. Dan gaan we zo meteen aankondigen wie het is. Na de reclame of na de boodschappen krijg je Purple Disco Machine nog eens te horen met Beat of Your Heart. En dit is dan weer een lekkere uit de jaren 90. Dit is Crystal Waters met Gypsy Woman. MUZIEK

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.

0: is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy and dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB Plus en via de stream radiopros.be. Gerrit de Groot voor Radio Pros.

Jawel, ze maakt heerlijke fijne platen. Het klonk een beetje lekker als in de jaren 80, maar het is wel duidelijk een nieuwe plaat van een paar jaar geleden. Beat of Your Heart, Purple Disco Machine. Ik ben er wel fan van, ze mogen nog wel eens een nieuw nummertje uitbrengen. Goed, dan heb ik nu Belgisch werk, maar wel in het Engels gezongen. Bart Peters en zijn groepje The Radios maakten geweldige muziek, maar een van de eerste platen dat ze ooit maakten in het Engels was deze I'm Into Folk. I got-

Dan mag je me draaien natuurlijk om er mensen vrolijk van te maken. Hè. Die van ABBA, heel veel mensen zijn daar toch nog altijd wel fan van. Do You Matter Now was een van de grote van onze ABBA. En zo zijn wij aan het einde van ons Latijn gekomen. Dus we gaan onze, jawel, de maandagavond overlaten aan onze fijne meneer. Dat is Peter Monsieur en Ron van der Steen, die komt er ook nog wel aan. Wat heb ik nog voor jullie in dit uurtje te draaien? Ik heb nog een plaatje van Frank van Etten, als alles goed zit, met Leven als een Zigeuner. En deze Franstalige komt er ook nog aan. Dit is Gerard Le Maman en dat met La Ballade de Jean Giraud. Graag tot morgen en veel plezier met de jongens.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekeringen Herdersen.
3: In Frankrijk is al meer dan 110.000 hectare natuur verwoest door natuurbranden. Dat is bijna evenveel als 165.000 voetbalvelden. Sinds het begin van deze zomer zijn er ook al meer dan 13.500 branden geregistreerd. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken gezegd na crisisoverleg. Volgens hem is het seizoen van de bosbranden nog lang niet voorbij. Dat ziet ook journaliste Louise Buquet vanuit Bordeaux.
4: De brandweer doet er nog altijd alles aan met man en macht om dat vuur te bestrijden. De blushelikopters vliegen ook nog altijd af en aan. Ze gaan dat dus ook blijven doen de komende dagen, want dat zal dus ook nodig zijn. Hè. Een nieuwe hittegolf die er hier aankomt. Morgen gaan we boven 30 graden. Woensdag 38 graden. Dat is een groot contrast met de voorbije dagen. Toen 25 graden, af en toe een beetje regen.
3: Intussen zijn al 9 mensen veroordeeld voor brandstichting. Nog 15 anderen staan terecht. Het slachtoffer van de aanslag op de Pride in Berlijn zaterdagavond was een vrouw van 65. Dat vertelt journaliste Tessa Rens vanuit Berlijn.
5: Die naar hier was gekomen samen met haar dochter om dus deel te nemen aan die Pride. Maar zij heeft dus niet overleefd. Haar dochter is gewond geraakt, maar heeft het wel overleefd.
3: Bij de aanslag raakten ook 29 mensen gewond. De dader was een man van 21. Hij werd gisteravond doodgeschoten door de politie. De man had banden met terreurgroep IS. In het onderzoek naar de overleden baby in Echtegem zijn de ouders na verhoor vrijgelaten. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen. Het kindje van amper anderhalve maand overleed zaterdag. Gisteren werd een autopsie uitgevoerd, maar die bracht geen duidelijkheid over de doodsoorzaak. Volgens het parket blijven alle pistes open. Het onderzoek gaat verder. Op de luchthaven van Brussels Airport in Zaventem was er vanochtend een technisch probleem met het bagagesysteem. De bagage kon daarom niet via de gewone weg worden ingecheckt, vertelt woordvoerster Isan Chualekli.
6: Het heeft natuurlijk wel voor gezorgd dat er hier en daar wel bepaalde koffers niet erg mee zijn geraakt op de vlucht. Dus als dat het geval is, dan zal de luchtvaartmaatschappij die bagage natuurlijk zo snel als mogelijk nasturen en laten bezorgen. Dus wat ze hier die in dat geval zijn, die kunnen best contact opnemen met hun luchtvaartmaatschappij.
3: Het probleem was wel na ongeveer een uur opgelost. En Wout van Aert maakt zijn debuut op het Belgisch kampioenschap Gravel. Dat vindt dit jaar plaats in Grobbedonk op 16 augustus. Van Aert werd wel al eens achtste op het WK in Veneto. Eerder dit jaar won hij nog de Marley Graf in Valkenburg. Vorig jaar was Niels van de Putten de beste op het BK Gravel. Vanavond nog lang zonnig, vannacht helder, minima tot 16 graden. Morgen zonnig met maxima tot 29 graden. Woensdag opnieuw zonnig en zeer warm. Lokaal kan het zelfs 34 graden worden. Ook de dagen daarna mooi zomerweer.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
7: Dit is de zomer van Radio Pros.
8: Bel Radio Pros.
7: 070 22 22 50. Radio.

wat ben ik weer blij dat het maandag is. Goedenavond en heel hartelijk welkom bij Muziek Mozaïek op Radio Pros. Vandaag maken we de start van je avond weer extra muzikaal tussen 6 en 8. Dat was de stevige knaller van Scissor Sisters van exact 20 jaar geleden. I Don't Feel Like Dancing. Zometeen gaan we zorgeloos genieten van The Temptations' My Girl. Maar eerst de tijd om je stembanden even op te warmen en flink op de proef te stellen. Als je denkt dat je de hoge noten net zo zuiver raakt als Cher, laat het me weten. Believe.

Een man die het vermogen heeft om zijn muziek te brengen met oprechte emotie en enthousiasme. Gary Hegger bracht ons in de zevende hemel met Hemelhoog. Ben jij ook zo iemand die op een gezellige avond snel overtuigd is om toch nog even te blijven hangen? Dan is deze voor jou, Nathan, met een song over het gevoel om absoluut niets te willen missen van het leven. Meer van dat.

0: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idrichem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.

Zo klonk het begin van het nieuwe millennium. Madison Avenue hield het indertijd wekenlang op nummer 1 met Don't Call Me Baby. Ze zeggen dat gratis eten het lekkerst smaakt en zometeen ga ik dat bewijzen. Ik heb hier namelijk een bon voor een heerlijke portie spaghetti ter waarde van 15 euro. Aan de vegetariërs hebben we natuurlijk ook gedacht. En een croque monsieur gaat er altijd in. Geheel voor niks, helemaal gratis. Blijf dus goed luisteren, want over een paar minuten vertel ik hoe je die van jou wordt. Gelukkig kunnen jullie mijn gedachten niet lezen, hè? Want tijdens het presenteren, ik weet het niet. Dat zou een behoorlijke chaos worden, maar als Viola Wills het vraagt, doe ik het gewoon. If you could read my mind.

Na eerdere zomersingles als Roomijs met Vanille, Schip Ahoy en Arabier, pakte Nico uit Zottegem opnieuw uit met een vrolijke meezinger. Zijn nieuwste single kreeg de titel Mama Mia Maria mee en vertelt een persoonlijk liefdesverhaal. De supertip van de week, die je uiteraard nog vaak zal horen. Het is tijd voor actie. Ik grabbel in onze ledenlijst en noem één gelukkige naam. Hoor je jezelf, dan is het vliegensvlug bellen, geblazen naar 070 22 22 50 om jouw gratis maaltijd van €15 te claimen op onze spaghettiavond op 5 september. Chantal de Pauw. Chantal, reageer je niet binnen de tijd. Helaas, pindakaas, dan verhuist die maaltijd gewoon naar de volgende ronde. Luister dus heel goed. We blijven nog heel even in de nieuwe muziek hangen, want ook de volgende is van deze periode. Aaron en met Ik wil je nooit meer zien.

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chiotti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

Lekker swingen op maandagavond hier bij Radio Pros. De groep was vooral succesvol in de jaren 80. Kid Creole met zijn glamoureus trio The Coconuts, waarvan de samenstelling door de jaren reeds meerdere malen gewijzigd is. Annie, I'm not your daddy. En ik laat even weten dat Chantal de Pauw net gebeld heeft voor haar maaltijd. Blijven luisteren en misschien ben jij de volgende winnaar. Ze heeft ook een verzoekje aangevraagd, maar dat zal voor na 7 uur worden. Want ik heb nog een nummertje. Een man die van Elvis tot Tom Jones muziek brengt. Hij is van alle markten thuis. En als je het hem vraagt, brengt hij de allergrootste evergreens. Zeg maar de ervaren entertainer. De Nederlandse André Boot uit 1970.

Ros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

Een kerel die het ene stadion na het andere uitverkoopt. Ed Sheeran en Galway Girl. Het is bijna niet voor te stellen, maar er was een tijd dat hij geen dak boven zijn hoofd had. Voordat hij doorbrak als wereldster, sliep hij regelmatig op straat in Londen. Zelfs op warme ventilatieroosters vlakbij Buckingham Palace. En kijk hem nu eens. We naderen alweer het einde van dit uur muziekmozaïek, maar we sluiten af met de Wistars, A Brand New Day. Tot zo!

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
4: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
5: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Het gebeurde toen, Bobby Prins. En wat er vorige week gebeurde, is minstens zo bijzonder. De man van het Vlaamse levenslied mocht vorige week 79 kaarsjes uitblazen. Een fantastische mijlpaal voor een icoon dat al decennia lang in de harten van onze luisteraars zit. Nog een late felicitatie, Bobby. Welkom in deel 2 van Muziek Mozaïek. We gaan naar het bekendste vissersdorp van Nederland. Jan Smit en de 3J's. Verliefd.

Jan Smit en de drie J's met Verliefd. Ik kreeg een suggestie binnen van Chantal de Pauw, de dame die de kaart voor de spaghetti won. En ze vroeg me of ze een plaatje mocht aanvragen. Zeker dat, Chantal. En je koos voor The Simple Minds, Someone Somewhere in Summertime. Alsjeblieft.

0: Waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardwerksestraat 131 in Aalst.
1: Van de service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen log hem door al jaren en jaren onzien. Zijn motto hangt. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De moeite.
2: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

Jarenlang was dit het nummer waar de mannen van Boys Band liever niet meer aan terugdachten. Hun hit van 1997, Blijf aan de schoolpoort staan. Zanger Wim Leijs weigerde de meezinger na het einde van de groep dan ook nog te zingen. Tot een jaar of twee geleden, na ruim een kwart eeuw en heel wat overredingskracht van de fans, bracht hij het nummer toch weer live op het podium. De reactie van het publiek, dat ging compleet uit zijn bol. Ik kreeg een telefoontje van Frida en Johan uit Herzelen. Ze hadden net gedaan met een tuin proper te maken en nu is het tijd voor ontspanning. Een heerlijk plaatje uit 1969, Scarlet Ribbons, The Cats.

Hans Bauer. Blijf vanavond heel even bij mij. Tijd voor een zomersingle uit juni 2021. Het nummer om de Vlaamse Scottish op in te zetten. Oorspronkelijk natuurlijk een legendarische disco-klassieker van Bonnie M uit 1979. Maar Jaco Ricardo stak hem in een heel fijn eigen jasje. Tiki-tiki-tiki.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store. ProsFM, Radio
1: Pros. Elke avond op Radio Pros. Muziekmozaïek.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
3: You're the one I need.
2: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand.

is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.

In 1986 sloeg saxofoonlegende Clarence Clemons de handen ineen met Jackson Browne. Het resultaat, echte vriendschap, You're a Friend of Mine. Muziek van de zingende loodgieter Stefke Loot. En kom aan en dans.

Terwijl iedereen zich klaarmaakte voor 1 april grappen, had Jannes echt iets bijzonders in petto. Een dag voor de release deelde hij op Instagram het nieuws: we hebben een verrassing, morgen 1 april komt mijn nieuwe single uit. En dit is geen grap. Met de release van zijn nieuw nummer Dans tot in de morgen met mij, kon die 1 april voor zijn fans niet meer stuk. Ik heb nog een heerlijke soulplaat klaarstaan en daarmee zijn we ook meteen aan het einde gekomen van deze editie van Muziek Mozaïek. Bedankt voor het luisteren, geniet nog van je maandag en heel graag tot morgen. Veel plezier met Ron!

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros, Lijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
5: ProsFM.
6: Goedenavond.
7: Ron van der Steen.
6: Goedenavond. Welkom bij de Sfeermakers.
8: De sfeer.

En we vliegen er vanavond meteen in met deze van Chrissy Hynde en de Pretenders waren dat en Back on the Chain Gang. Maandagavond even na 8 uur, dat betekent een nieuwe aflevering van Sfeermakers tot 10 uur hier bij Radio Pros FM. Een hele goede avond.

Het programma zit vanavond weer boordevol goeie muziek tot 10 uur vanavond. En dat ga je zeker en vast wel merken. En je hoorde net deze klassieker van de Beatles. En Ain't She Sweet was dat. Ja.

0: Breaking Up Is Hard To Do is een nummer van deze Neil Sedaka. Het was een Amerikaanse zanger en hij werd vooral bekend in de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw eigenlijk. En hij was het productiefst in de jaren 70. Hij bracht in de jaren 50, 60 en 70 zo maar liefst 14 albums uit.
1: Radio Pros, zomer er los.
2: Pols FM.
1: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

Dat waren ze, The Animals en Don't Let Me Be Misunderstood. Het nummer werd in de jaren 70 ook nog eens gecoverd door Santa Esmeralda. En dat allemaal gedraaid hier bij Radio Pros FM op deze maandagavond in deze Sfeermakers. En dat allemaal via onze drie frequenties. En dat zijn 105.5 FM, 107.1 FM en 107.5 FM. En je kan ons ook beluisteren via DAB+. En dat voor Vlaams, Brabant en Oost-Vlaanderen. En ook nog via radiopros.be en via onze app. Dus mogelijkheden genoeg om zeker en vast naar ons te kunnen luisteren. En nu deze heer van Daryl Hall en John Oates en Mijn

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerstie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Pros FM 105.5, 107.1, 107.5, DAB+, en via de stream radiopros.be.
3: Ron van der Steen,
4: Sfeermakers
3: bij Radio Pros.
4: Goedenavond.

Het is een prachtig nummer van toch ook alweer een aantal jaar geleden van deze meneer Wim Soetaar was dat. En Ik heb je lief was de muziek van Eigen Bodem. En we blijven zo een beetje op Eigen Bodem hangen. En dat met Hoover Funnik en Sometimes.

Het is wel een van mijn meest favoriete nummers van dit moment. En dat zijn er ook wel een aantal natuurlijk. Je hoorde Teddy Swims en Mr. Know It All. Het is 8:30 geweest. Dat betekent tijd voor onze Radiopros supertip van deze week. Hij was gisteren nog aanwezig bij ons in de studio tijdens ontbijt radio bij Peter en Johnny. Ik heb het over Nico en hij heeft een nieuwe single uit. En die heet Mamma Mia Maria. En dat is onze supertip van deze week, die je hoort tot aanstaande zondag.

leven is. Wat dat er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee. De bodem is gekraakt. 1, 2, 3,

Sommeke Horris, zijn vrouwtje Kelly Paf, die is afgelopen weekend verjaard. En zij is 49 jaar geworden. En Sam Horris hoorde je net met Rak. En hij doet voor dit moment in de zomermaanden zo'n tweetal optredens per dag. Want hij kan het niet meer zo aan. Hij zegt ook wel dat hij het wel voelt dat hij ook een beetje ouder begint te worden.

0: Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
3: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand zonder verankering door daks, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
4: Pols FM.
5: Goedenavond. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
6: Ron van der Steen.
5: Sfeermakers bij Radio Pros.

Dit nummer is ook al zoveel keren gecoverd geweest, maar dit is wel Harold Melvin en de Blue Notes die hoorden met Could It Be I'm Falling In Love. Vrienden, we gaan op naar 9 uur hier bij Radio Pros FM in deze Sfeermakers. Niet getreurd, straks na 9 uur zijn we terug in deel 2, nog tot en met 10 uur vanavond. En ik heb nog deze voor jou van Eddie Rabbit en Driving My Life Away.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
4: Ron van der Steen.
0: Sfeermakers bij Radio Pros.
5: Goeie

We weten allemaal dat dit nummer origineel is van Barry White. Taylor Dean heeft het gecoverd in de jaren 80 en je hoorde deze Can't Get Enough of Your Love was dat. Welkom in deel 2 van Sfeermakers hier bij Radio Pros. Nog een uurtje te gaan met alleen maar de beste muziek voor jou. En ik heb hier voor jou nog de Pointer Sisters en Automatic.

Deze Gilla had zo'n paar hits op haar naam staan. En dit was nog een keer deze Bend Me, Shape Me. Allemaal gedraaid hier bij Radio Pros FM op deze gezellige maandagavond. Ja, het is eigenlijk wel gezellig. En we hebben ook mooie muziek meegebracht. En dit zijn Buddy Blue en Dancing on a Saturday Night. Dat is nog een paar dagen. Even geduld daarmee.

Uit de 1972 was dat, deze Gary Glitter en Rock'n'Roll Part 1. Er is ook een Part 2, maar die gaan we niet draaien. Dus je had al deze versie gehoord hier bij jouw Radio Pros FM. Het is nog niet helemaal gedaan. Nog zo'n geweldige klassieker. Dit zijn Creedence Clearwater Revival.

0: zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierij, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
3: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
2: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
3: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
2: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
3: Inderdaad, AD De Leize, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizegalmaarde.be.
2: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
4: Puls FM
5: 105.5 107.1 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
6: Ron van der Steen.
7: Goedenavond.
6: Welkom bij de Sfeermakers.

0: Net als zijn vader, een fantastische zanger, Jokie Howard de Hunter neemt ze. En ik blijf bij jou. Ik blijf nog een half uurtje bij jou hier bij Radio Pros FM tot 10 uur vanavond. Dit is de nieuwe single van Niels de Stadsbader en Vuur en Vlam.
1: 7 uur liep de apotheek binnen, want

Felix de Laat en Lost Frequencies was dat met Crazy. Hij was ook aanwezig op Tomorrowland in de afgelopen twee weekends. En er is goed nieuws, want binnenkort gaat Ruben van Hucht elke week een happy hour. En dat is meteen de naam van zijn eerste eigen talkshow. En die zal dit najaar te zien zijn op VTM Go. Ruben van Hucht maakte dat gisteravond zelf bekend tijdens de slotaflevering van Conseil Paillé. En er werd nog meer nieuws gelost. Dus ja, dat belooft.

0: wagen je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardwerksestraat 131 in Aalst.
1: Van de service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jaren en jaren onzien. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van Aixam voor Groot Aalst. De moeite.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen, bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
5: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is Radio Pros.
6: Ron van der Steen.
7: Dit is Sfeermakers op Radio Pros van maandag tot vrijdag op www.radiopros.be.

En dat was hem helemaal, deze Jovalli met In een droom zag ik je staan. Ik zag al veel staan in mijn dromen, maar ze kwamen eigenlijk nooit uit.

0: Het blijft een geweldige radioclassieker, deze uit 1974 van John Terra was dat, en A la Española.
1: Pols FM.
2: Goedenavond. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
0: Vrienden, we gaan op naar 10 uur hier bij Radio Pros FM. Deze sfeermakers voor vanavond zit erop. Wat mij betreft, graag tot morgenochtend weer tussen 7 en 9 uur voor een nieuwe ochtendshow. En dit zijn nog de Village People en Can't Stop the Music.

Roos FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioproos.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersum.
3: De bommelding in het shoppingcentrum Maasmechelen Village was vals alarm. Dat meldt het parket van Limburg. Rond 8 uur werd het shoppingcentrum volledig ontruimd. Aanleiding waren verschillende dreigmails die naar een aantal bedrijven werden gestuurd. De hulpdiensten besloten daarop om geen enkel risico te nemen en het shoppingcentrum af te sluiten. Na de controle werd er niets gevonden. Het shoppingcentrum gaat morgen opnieuw open. Mogelijk neemt de stad Antwerpen extra maatregelen voor de Pride in Antwerpen. Dat heeft premier Bart De Wever aan onze redactie gezegd. Aanleiding is de aanslag op de Pride in Berlijn, zaterdagavond. Daarbij kwam 1 vrouw om het leven, 29 anderen raakten gewond. Je hoort premier De Wever.
4: Ik kan u zeggen, als oud-burgemeester en nog altijd titelvoerend burgemeester van Antwerpen, dat de Pride in Antwerpen zeer goed beveiligd is. En dat wij uiteraard de burgemeester de evaluatie zal maken met de veiligheidsdienst of er extra maatregelen nodig zijn. Maar ik zou vooral iedereen uitnodigen om te komen naar Antwerpen en te feesten en zich niet te laten intimideren.
3: Op 8 augustus wordt in Antwerpen de Pride gevierd. Het parket van Brussel opent een onderzoek naar onopzettelijke doding en huisjesmelkerij na de dodelijke brand in Schaarbeek gisteren. Daarbij kwamen 2 mensen om het leven. 8 anderen raakten gewond. Je hoort Aurélie Anne de Vos van het parket.
5: Ik kan meegeven dat de omstandigheden en de oorzaak van de brand nu nog niet duidelijk zijn vastgesteld. Daar moet nog een branddeskundige een rapport voor opstellen. Het parket heeft dan ook een onderzoeksrechter gevorderd voor feiten van onopzettelijke doding en eveneens feiten van huisjesmelkerij.
3: Het onderzoek gaat nu verder. Brand op de metro in Barcelona in Spanje. Honderden reizigers moesten uit de metro vluchten naar buiten. Verschillende onder hen raakten daarbij gewond omdat ze te veel rook hadden ingeademd. Het vuur ontstond aan de bovenleiding. Hoeveel gewonden er precies zijn, is niet duidelijk. De brandweer is ook massaal ter plaatse. En ook hordenloper Michael Obasui moet passen voor het EK Atletiek in Birmingham volgende maand. Dat maakte hij bekend op Instagram. Obasui blesseerde zich gisteren tijdens het BK aan zijn hamstring en is 6 weken buiten strijd. Eerder moest ook al 7-kampster Nafi Thiam afzeggen. Vannacht helder, minima tot 16 graden. Morgen zonnig met maxima tot 29 graden. Woensdag opnieuw zonnig en zeer warm. Lokaal kan het zelfs 34 graden worden. Ook de dagen daarna mooi zomerweer.
6: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple.

Ros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros, Lijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: ProsFM 105.5, 107.1, 107.5.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de app.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: ProsFM.
5: Goeienacht.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple

Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
4: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
5: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
6: ProsFM.
7: Goeienacht. 105.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de